Cape Malay. Hé hey broer, waarvan praat je? Van een Bridie of een Bootie? Is niemand nog ooit doodie? Is jy so sek fanatisch? Oor een gierige susatie? Of somme kerrie vetkoek? By die keffie, op die hoek?

trekgeklap of groedrunk. Verstop in koffieskunk. Los met cherry of titties bij. Je kan afpak of net braai. Die oeverbergse roet.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Stasie.net.

koud maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, een vuur en

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.net.

daar is zwak op en die groot blauw loop. En die naam op jouw hart met zandkorrels koop, hier op die kus van geraamd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

consequent. Varien zal ons natie onszelf brengt. Hou mijn hand, een pikkie stevig vast.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panica tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: tijd van je dreamerij op jouw stad.
1: Ja, tyd vir jou drie en 'n ry boere musiek treffers en ons gaan luister na Connie se tees een druk en een soen en Fanny se vas trap. Ek hoop julle geniet hom soos wat ek die boere musiek treffers geniet.
0: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

0: daar.
1: Elke seconde, elke minuut, elke uur. Muziek soos jy daarvan hou. Jou stasie. Jou stasie verkeer.
2: Nou, ek loer gauw vir ou laas na die verkeerssake, daar in Gauteng, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Linksfield weg is nou opgeklaar, geen visuele route nie, en dan een ongeluk op die N12 ooswaarts by Atlas weg, 3 bane is daar gesluit, dit gaan absoluut chaos veroorsaak, kyk maar of jy alternatieve route kan vat. Dan ook een stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Morre Fonteinpad, rechterbaan is gesluit daar, wees toch maar voorzichtig, en ongeluk op die N3 suidwaarts, by Elands linkerbaan is gesluit daar, wees toch maar voorzichtig. KwaZulu-Natal, 16 meter terug, stilstaande voertuig op die N3, suidwaarts voor Ashburton is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en een stilstaande vrachtmotor op die N3 noordwaarts na Shongweni, linkerbaan is versper daar, wees toch maar voorzichtig. Kaapstad verkeer, padwerk op die N2 uitwaarts na Spineroute, alle bane is oop, en ja, dan is het net die ongeluk wat nog daar is, dit wat opgeklaar is by westwaarts van Riebeekpad op die R300, so lyk my vry vloeiende verkeer. Dis die verkeer van nou, dis 56 minute oor 2, net hierna jou nuus om 3.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Allee, dit was natuurlijk Altus Stiehard. Je kende Harry Likie. Dit was een van zijn vorige vrijstellings. Toen hij ook hier bij ons kom keur het. Altus Stiehard met Jaco Kalahari. Hij is vanmiddag weer hier met ons. Goedemiddag, Altus.
1: Lekker om hier te wees. Kies.
0: Ja, zo lang laat het ons jou gezien.
1: Van hier bij jou. Daarom is het zo lang terug. Waarom was ik hier geweest? Moet, ek en jy en Jack geweest.
0: Met Jaco Kalahari.
1: Moet je met Jaco Kalahari geweest? Wat,
0: ja.
1: Het was zo, was een paar maanden, maart maand se kant.
0: Of het
1: maart.
0: Was niet elkaar ook gezien toen je gepraat door ek en jy, Jack.
1: Ik denk het was toen ook geweest, ja. Ja. Wel, dit is goeie nie vir my, dat betekent dat er een paar nieuwe songs uit.
0: Ja, jy het wijn, ek sien jy het nou weer twee nieuwe enkels net uit.
1: Daar is nou weer twee nieuwe enkels net uit, so ja, ons gaan lekker gesels daarover.
0: Fantastisch. Altus, jy het geen bekendstelling nodig, allemaal ken van Altus Stiehard, ook een man wat natuurlijk bedrijvig was in diepe waters, en dit nou soort van tot ziens geroep het, of is het vaarwel, ik weet niet. Een van die twee?
1: Ja, nee, ek dink is altijd goed om uit die story te gaan en daar is, as hulle jou nie doodmaak, jy beteken nie, daarom hopelijk iets reg gedoen, ja. Dat hulle jou dalk miskien iewers nog wil terug, he. Ja. Maar ja, vir nou is het eers, ja, is het maar pretty much finaal. Maar daar is definitief iets in die pipeline, die luisteraars en die kijkers moet maar net bietjie vastbijt, ek is binnenkort weer terug op die kassie, ons kan nog nie te veel daarover uitbrein, maar ek is binnenkort weer terug, ja.
0: Maar anders is, jy weet, behalwe dan nou acteur wees, is muziek jou passie. Jy geniet dit om muziek te maak.
1: Ja, dit is maar, dit is my so, jees, ek het besef, my eerste album met Sikkom Trenen is so 14 jaar terug uitgekom, en ek was toen omtrent al goeie, seker 10, 15 odd jaar, ek dink, in die acting game gewees.
0: Ja.
1: En toen maar net besef, ja, ik denk is nou tijd voor een nieuwe challenge. En ik sing al van my ma, het nou dag weer met die type gespeeld. Ik denk ik was 2 jaar oud geweest. Toen sing ik op SIK op die radiostasie.
0: Okay. Toen
1: sing ik daaronder in die vleistappen mannetjie. So dit was al wat my debut geweest op, as het kom by muziek. En ja, maar die school ook maar koor gesing, operettes gesing, high state fits en muziek blij spelen, musicals gedoen.
0: Ja.
1: So muziek was nog altijd deel van my geweest.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ek denk toe ek op huis daarom kom, toe denk ek gevoel is het tyd vir een nieuwe challenge en ek was al redelijk gevestig geweest in die acting game. En ja, toe begin sing, ek was by Vonk geteken destijds geweest. En tussen het een paar dinge gebeur en ja, ek is nou by Harmony House Records.
0: Ja.
1: So, ja, het is moeilik om te kies tussen die twee. Al twee is een baie, baie tight knit passion tussen die twee. En elkeen het sy eie voordele en sy eie nadele.
0: Sy eie nadele.
1: En obviously om die ding van, om live te sing op een verhoog is, maar kan of soos om in een theaterproductie te wees, want jy het daar een oomblik wat jy moet perform, en as jy dit nie doen nie, dan kan die hele song onderlei of die productie kan onderlei.
0: Precies,
1: so, en net obviously die live feedback van die audience, wat immediate is, waar op TV wacht jy nou maar paar maanden, wat ek al voor jy die respons sien.
0: Ja.
1: So ja, as ek moet kies tussen die twee, moet asblief vir my vraag, ek moet kies tussen die twee nie, want ek denk, dat gaan ons baie lang kies as dit vir my om te besluit.
0: Kom, ons gaan net een beetje terug naar jou muziek toe. Daar die liedje, ek en jy en Jack, of, ja, dat is nog zijn naam.
1: Ek en jy en Jack, ja.
0: Hoeveel stroming het eigenlijk kan je doen uiteindelijk op
1: die
0: getal?
1: Jesse, daar moet ons by die labelbaas moet ons weet. Hy het redelijk het goed gedoen.
0: Ja.
1: Dit was dan nie so, as mense al sê, daar overnight succes gewees nie. Maar ja, ek probeer ook maar, bykie van kenners af, jy sê, nothing in this world is new. Maar ek probeer maar bykie van een nieuwe genre, bykie meer die country rock type vibe, probeer ek doen. So ek denk, het gaan maar bykie tyd vat om mense gewoon te maak aan nie. Maar ja, hy klink bykie anders nie soos, ons probeer maar om nie te klink soos allemaal anders op die radio nie, en ek ook geen disrespect daarmee nie.
0: Ja.
1: Daar is wel elkeen een plek in die son. So ja, hy het lekker gedoen en ja, sover, daar is elke nou mense wat my videokie stuur of iets wat hulle nie karre en selle speel om so.
0: Ja, ja.
1: Dis goed, so hy het gedoen wat hy moes doen.
0: Hy het goed gedoen. Die liedjie, Jaco Kalahari, het enige verbintenis gehad met Jaco Kalahari homself?
1: Ja, nee, definitief. Dis die recordbaas, Eric Stresa, en Jaco kom ook al een hele paar jaar kom hulle saam.
0: Daar is hy.
1: En Jaco was ook verlang in die corporate game gewees ook, en hy het eendag besluit tot hier toe nie verder, en hy is nou klaar met die rat race, as mens het so kan sê. En ja, toe begin travel met sy rooi F100 Ford, en begin travel en begin kos maak, en.
0: Ja.
1: En ja, dus hy is so, wel hy is kind of a, wel ek sê dit in die song, legende van die langpad. En hy is net so great mens, hy is een eister van in murg en been, maar baie van sy goedheid doen, gee terug vir die gemeenskap ook, soos, mens al sien, hulle vyf vraag gereeld, draaf een rand by, of 2 rand, of 10 rand, of 100 rand, of wat ook al,
0: ja.
1: vir die goed wat hy aanpak. Obviously yes. Om hom self te support, maar yes. Dan 'n groot gedeelte daarvan gee terug vir die gemeenskap ook. Yes. En ja, dit was baie geëerd geweest toe ons die musiek weer geskiet het om vir so... Ons het, denk in 3 dae, is ons van Joburg af, Gansbaai toe, Upington toe en weer terug. So dit was 'n verskriklike rit geweest.
0: Was 'n rentreis geweest.
1: Maar ons het dan gelukkig, ja, tyd ja. Gehad om vir so 3 dae saam met hom tyd te spandeer. En ja, wat 'n eister en wat 'n legend en net 'n mooi mens.
0: Wel, daar liek het die aard van die zaak baie goed gedoen. Moet je bij Artie Seven met
1: hy? Ja, hy het ook baie goed gedoen. Ek denk, is ook maar, ja, dat is ook een beetje van, mens kan lekker dans op hom en vertel een story. Ek probeer maar met meeste van my liekies, lyrics is baie belangrik. Wel, mens kan een goeie song, jy kan hom rock, jy kan hom pop, jy kan hom classic, jy kan hom ballad, so. Ja, dat vertel een beautiful story. En ek wil, Jaco self het een massive following ook, so, wat definitief gehelp het, in oorsee en local.
0: Het jy homself geskryf daar, Likie?
1: Nee, dit het, sy die pen van Eric Stress af, omdat hy die man al soveel jaar al ken. En,
0: natuurlijk.
1: Ja, het is een goeie tyd om like een ode aan Jaco te skryf. Fantastisch. En, ja, well deserved. Wat a legend van een man.
0: Altijd, ek gaan vir ons luisteraars gou speel die liedjie Ek Wil Probeer, wat ook onlangs vrygestel is. Dan gaan ons net daarna, bietjie oor hom gesels.
1: Lekker.
0: En oor jou loopbaan na diepe water. So net so effe. So bly rustig geskakel. Dis in die ateljee vanmiddag, Altijd Stiart in die kollig. En kom ons luister na hierdie nuwe enkelsin vir hom natuurlik, Ek Wil Probeer. Splinteriet en steeds kraakvas hier op jou gunsteling radiostasie. Baie dankie dat jy saamkuier. En soos ek sê, ons kuier vanmiddag lekker saam met die man homself, Altijd Stiart. Bly geskakel.
2: Geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

Hij was Samme Dijn hier op Jochens Slinger Radio, dus Sarties FM. En dan ook samen met ons vanmorgen op die zender van jouw statie. In de Riebeek Vallei Radio. Breng ons voor jou die beste muziek tot en met skyns voor 7 vanavond. Nou ja, lekker geweest om een slag met Altus Tiaar te gezels. Wat een aangename man. En so'n bietjie bij hom probeer uitvind wat hij beplan na diepe waters. Maar ons het gehoor, hij kan niet die aap in die mouw laat nie. Ek het probeer hoor. Niettemin, ons sal hom weer hier by ons hê, sodra die nuwe dinge in aanvang neem, en dan sal ons weer met hom gesels, sodra die tyde toelaat. Altus Tiaar, sy onderhoud sal op aanvraag beskikbaar wees. Ons het die onderhoud opgeneem, vir die wat belangstel in die pot gooi, onthou ons e-posadres info@hartiesfm.com. Net gauw vinnig noem die deelnemers aan Woorddraai. Woorddraai gaan een bykie later plaas, want eers hier by 17:15 kan. Net so voor die handelsbreek of na die handelsbreek gaan ons Woorddraai doen. En aan alle deelnemers aan Woorddraai, se kiese van muziek gaan gespeel word tussen 18:00 and 18:30. So maak een nota daarvan en dan Woorddraai so iets wat later vandag. Kom ons kyk wat in die verkeer, nee, die weer, ons los die verkeer eerst tot later. Nou gaan ons naar die verkeer kyk, maar eerst die weer, wat gaan die weer in die streek doen? Ons begin by Hartbeespoort Noordwest, voordat ons kyk daar na die luisteraars van jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Ons kyk wat die weer hier in Harties gaan doen. Hartebees poort tans 24 en nie slechte weer nie, wat ons het tans nie als een kans op reen en donderbuie. Dit mag moeilijk vanavond ook gebeur. Nie seker nie, maar dis wat die weerkantoor sê, hulle voorspel dieselfde vanmorgen, die 6de oktober, nee, die 7 oktober morgen, daar sê nou, dis vandag die 6de morgen, die 7de, dan het ons net gedeeltelik bewolkte weer, wat in aanvang neem, 16 minimum, 28 maximum, bewolkte dag en gedeeltelik bewolkte dag, donderdag die 8ste, 17, 29, vrijdag, heel wat warmer dag hier in Harties, vrijdag die 9 oktober, 17 maximum, 32, gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk na die naweek hier in Harties, reën en donderbuie wat voorspel word met maksimum temperature wat wissel tussen 31 en 32. Ons luisteraars daar van jou stasie in Kaapstad, Brackenfell, Kaapstad, dis waar die luisteraars van jou stasie woonagtig is, en ook wereldwijd, maar niet te min, dit is waar jou stasie gestationeer is, daar in Brackenfell, kom ons kyk hoe lyk die sake daar by julle. Morgen, woensdag 8:20 en dan het ons, kom ons maak net gauw vinnig, ons verfris net die skerm, want ek sien hy is een bykie by, ja, hy steek vast hier by dinsdag, dis vandag, maar morgen 7:20 in Brackenfell, die sonnetjie gaan skyn morgen, dit lyk my daar so bykie reen tans in Brackenfell, donderdag 8:20 maximum, die weer is gedeeltelik bewolk, vrijdag een bewolkte dag 11:21, saterdag 25, sondag 24 gedeeltelik bewolk, is die weersituasie in Brackenfell oor die naweek. Ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, woonagtig in Riebeek West, in die Westkaap, sake lyk so, morgen daar by julle ouwens, 8:21, dis lekker sonskindag morgen, donderdag 9, maximum 23, in Riebeek West, vrijdag gedeelde bewolk, 11, maximum 23.

hartelijk goedemiddag aan jou. Je zit nog skakel op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Ons tijd het aangestapt, 25 minuten na 5. Kom eens kijken naar jouw belangrijkste nieuwszaak van die dag. En daarna gaan ons gauw kijken naar verkorte verkeersverslag. En dan een beetje muziek voordat ons komt bij vandaagse sportnieuws. Omdat dat woorddraai wordt vanmiddag uitgezaai om 6:15. Ons kyk wat aangaan in die nuuswêreld en dit word ons voorsien hierdie nuus deur Marula Media.

0: Wel, dat was dan de Harry liedje van... wat al zo pas geluisterd was Southern Wild Right on Time. Het brengt ons nou uit bij natuurlijk jouw volgende spieletje Woorddraai. Hier om 6:15. Ons dan zelf die procedure volgt. Diezelfde procedure is elke andere dag. Die persoon wat eerst is, gaat net na 6 vanavond zeggen waar hij kiezen voor muziek hoor. En dan tweede, derde, vierde plek deelnemers daarna. Tussen 6:15 en 6:45 vanavond. En ja, ons het niet rechtig. Ik ga niet een leidraad geven vanmiddag. Nee, ik ga niet die drie liedjes spelen met baie mooi luister. Je behoort in die tweede liedje. Als je baie mooi luister, behoort je in die tweede liedje. En die titel van die liedje, die woord te kan identificeren. Die ooreenstemmende woord is net vanmiddag in die volgende drie liedjes sy titel. Ons luister na Alte Stiart, hy was vanmiddag hier by ons, nog een liedje van hom, luister na die volgende liedje van hom, dan Charlize Berg net daarna, en dan sluit ons af met een van Jennifer Zamudio en Henry Aland. Die woord is verskuil in die titel van die liedje. Kom ons laat waai met vandag sy woordraai.
1: En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

jy's in skakel by jou gunsteling radiostasie, dit is Hein Samuel, tot skyns voor 7 vanaand, en ja, ons is besig met die uitslag nou, van vandag se woorddraai. Ons het, kom ons kyk gou vinnig, ons het twee deelnemers gehad, een is eerste en een is natuurlijk tweede. Ons kyk wie is in die eerste plek. Welke dan aan Rosie Marie van Bloemfontein, sy het probeer, sy sê, die woord is natuurlijk rede, daar is een rede natuurlijk vir alles in die lewe. Ons het weggeval met Altus Tienaerts, jy is die rede, Jennifer Samudio en Henry Aland met daar's rede, dit is waarna ons geluister het, en ek is nog nie heeltemal seker wat met die derde liedjie gebeur het, die iwers langs die pad liggie by, en verdwyn nie. Maar ons het dan tenminste ons deelnemers gekry, dan in die tweede plek, iemand anders is Esther Botha van Roodepoort, wat ook sê, die woord is rede. So daar sê nou, twee deelnemers aan vandag se woorddraai, wel gedaan. Kom ons luister na Kim Kahn's Crazy in the Night, en daarna is het nie tyd.

0: Cactus FM, nieuws.
1: Als hartelijke goeie hand aan jou, je is aan skakel op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio, en is tijd voor jou 6 uur nieuws.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a-

Ons het pas daar geluister na enetjie van Neil Diamond, I Am I Said, aangevra deur Esther Botha van Roodepoort, ons tweede plek deelnemer aan vandag se woorddraai. Ons het ook reeds geluister daardie enetjie wat aangevra was deur Rosie Marie af van Bloemfontein. Biggie laat, maar liever laat is nooit. Ons kom uiteindelik uit by jou weer vanmorgen. Jou nationale weer, jou minimum, maximum temperature. Ons gaan dit gauw vinnig afhandel. Belangrijk dat ons daarna kyk. Morgen natuurlijk die 7de Oktober. Hadden we spoor morgen 14:28. Dan word daar gesê, dit sal morgen gedeeltelik bewolk wees, warm en droog in harties. Pretoria 16:29. Gedeeltelik bewolk. En dit is die situasie in Pretoria. 16:29 in Pretoria, Johannesburg môre 15:26 en dan ook daar gedeeltelik bewolk en matig, wel gedeeltelik bewolk en droog natuurlik. Rustenburg 14:29, dan Mahikeng 12:29, Polokwane 16:27. Mbombela of Nelspruit, anders bekend daar, 14:24. Bloemfontein, 13:25. Mooi weer. Welkom, 13:25, mooi weer. Kimberley in die Noordkaap, 12:29. Daar ook mooi weer voorspel. Appington aan die warmer kant, ook nog steeds net Kimberley, maar Appington is 13:28 morgen. Dan kyk ons gevindig na Kaapstad morgen, 13:20. Daar word voorspel matige weer, mooi weer, maar winderig in die Kaap. Dan vinnig kyk ons na die res van Suid-Afrika. Is nie meer veel oor die, ons moet gauw kyk na Port Elizabeth, 13:18 morgen daar, gedeeltelik bewolk. Oos Londen, 14:19, bewolk met moontlike buie. Dan die laaste een is Durban, 19:22, bewolk met buie en donderbuie.

0: Ja, als komt nou bij die einde van die programma, die einde van ons programma natuurlijk huiswaarts aan het eind. Hier op Arties FM, jouw statie en die zenders van Riebeek Vallei Radio. Dank je dat je samengekeur het en dat jullie die moeite werd gemaakt. Dank je voor allemaal zijn boodschappen. Jammer dat ons niet vandaag woorddraai voor jou kon uitzaaien op die gewone tijd. Die doen, ons doen het weer morgen. Morgen is woensdag. Morgen doen ze het weer 16:30. En dan vatten ze het verder vandaan. Nou, gaan ons net gauw vinnig een beetje voor jou kijken naar die programma wat komt om 7 uur vanavond. Die al met Rits met Pad Langs. Vanaf 7 uur vanavond tot 10 uur hier op jou gunsteling radio. Zo maak zeker die je blijft ingeskakeld voor Dewald van 7 tot 10. Oh, was lekker samen met mij, geluk. Het was lekker samen met jou, geluk. En is het definitief zo. Het is 42 minuten na 6. Het is goede tijd voor mij. Ik is morgenmiddag weer samen met jou tussen 4 en 7. Hier op jou gunsteling radiostatie. Arties FM. Hier wil ons dingen anders doen. En ook op die zender van jouw statie. En Riebeek Valley Radio. Wat uitsaai vanuit die Weeskaap. Soos gebruikelijk gaan ons net na die handelsbreek uitspeel met de liedje die 60er jaren. The Birds met Ballad of Easy Rider. En daarmee groet ik jou tot morgenmiddag om 4 uur. Groetnis en mooi blij.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand ten slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ja, daar was Michael Jackson met Beat It. Ja, nee, ook een groot, groot legende geweest in die muziekwereld. Jan, krijg je broodskap hier op die kletslijn op 082-550-1569. Ja, dit is die ateliernummer hier, zo'n 082-550-1569. Die boodskap komt van Willem af. Hij sê, man, hij luister te lekker saam op jou stasie. Nou ja, dit is een lekker samenwerkingsooreenkomst hier sommer twee radiostasies, Veldbrand Radio en jou stasie daar uit die Kaap. Het Willem het nou nie gesê van waar is hy in die wereld nie. Miskien Willem, laat weet vir my nou op hy 082 waar jy reeds die boodskap gestuur het. 082-550-1569 van waar in die wereld luister jy en wat doen jy en wat geniet jy saam met ons. Ek is bly jy is ingeskakel hier saam met ons op Veldbrand Radio. Bak gaat keier op 'n dinsdag aand. Ja, dan is dit die plek vir lekker terugsit, skoene uitskop en net sommer gly saam met Melissa Jane.

0: Lovies by Ilana Miles. Ook daar het die 80er jare uit. Volgende is Blue Eyes Crying in the Rain. Live by Mr. Willie Nelson.
1: Thank you. In the twilight.

Now, Jan, I'll say Willie Nelson met blue eyes crying in the rain. Nou, Jan, het lyk vir my die rockmanne is vanavond out in full force. Willem, Hendrik, Pieter en obviously Rian sê nog so ietsie daar voordat ons gaan koffie drink. Kom ons luister nog so ietsie. Kom ons luister na hierdie een van Def Leppard, Hysteria.

0: Dis tyd om die volume oop te draai en daai glimlag aan te sit. Hier is die een en enigste bakgat kuier saam met Koos, waar musiek, lag en lekker gesels hand aan hand loop. Sit terug, ontspan en kuier saam met Koos op jou gunsteling stasie.
1: Dis Moerkoffietyd saam Koos Roslee.

Meneer Aptiek, is die bezige, staan er nog maar een aptieker en nog een mannetje, klein aptiekje. Zij kom zo net voor 12 zo langs kraal mannetje en geloop. Hij koopt niks. Stap tot bij die counter, waar die tillen ze, waar die aptieker staan. Toen tillen ze aan zo op en ik klap zo 3 keer. Klap hard op die counter. Hij man zei net, zij trek weg en begon lachen. Ja, ja, hij zei voor die aptieker, ballonje, ballonje. De aptieker zei onder die counter in de box en haal haar ballonnetje uit, geef voor die man die oude loop. De volgende middag net na 12. Zelle ook. Koop niks. Stap tot bij die aptieker, bij die til. Leg zijn hand op en ik klap, klap haar 3 keer op die counter. Hij raakt niet lachen. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben loontje, beloontje. Die aptiekers in diezelfde box. Haal haar ballonnetje uit, geef om haar lopen. Ze gaan we 13 jaar zo aan. Elke middag na 12. Kom je zelle etter in. Koop niks. Loop tot bij die til. Kijk die aptieker in zijn oog. Leg zijn hand op een klap 3 keer hard op die counter. Hij lacht. Ja, ja, ja. Vat die ballonnetje en daar gaat hij. Op een maandag is die aptieker gaat voor. Hij zegt van zijn assistent, nou achtervolg je die etter. En dan kijk je waar hij gaat en dan zeg je voor me. Ze zijn net na 6, toen hij aptiek klaar opgecashed is en toe is. Toen komt stap hij, assistent. Stap tot 10 tel, waar die aptieker staan. Hij deelt zijn hand op, hij klapt 3 keer. Klap hard op die counter. En hij raakt niet lachen. Hij hey, hey, gaat niet geloven. Hey, hey, waar doe je nou? Naar jouw vrouw toe. Ja, ha, ha. Slecht, ja, toch.

0: Nou ja, The Sound of Silence by Disturbed. Ja, so kom alle goeie dinge op einde. Lekker 2 ure wat ek saam met julle kon kuier. Al die pad hier uit Mosselbaai uit, op Bakgat kuier op Veldbrand Radio. Baie dankie ook vir jou stasie se mense wat ingeskakel was, wat vanaand deelgeneem het. Ons maak weer so volgende week, Dinsdag aand tussen 7 en 9. Ja, en die rest van die week, julle weet, gaan asseblief daarna ons spiksplinter nuwe Facebookblad toe. Nee, nie Facebook nie, webtuiste. Ja, die webtuiste het die manne lekker opgezoes en hulle het seker gemaak dat al die informatie daar is. Die program register, die hele lot is daar vir jou te kry, net op veldbrandradio.co.za. Nou ja, ek gaan uitspeel vanavond met ietsie van Steve Hofmeyer en Bobby Angel, wat hulle vir ons saam gaan opdra, nadat ons geluister het na The Sound of Silence. Wees een lekker, of hoe sê, he een lekker week, sê nou ja, en dan kan julle môre aand ook na Sjaal luister, tussen 7 en 9. So Sjaal hy altyd sê, he een lekker week, en dan praat ek volgende week weer met julle, selle tyd, selle plek. Goeienag, ou groote. This is Bobby Angel and Steve Hofmeyer, and they asking you, or me, too.
1: My old common labor shoes, I turn the whole wide world away, just because you

avontire. Van lach en praat filosofieer verire. Van werelde wat op zal gaan in vrede. Een hart

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouw stasie

werk. Jij zo klein, maar toch zo sterk. Mijn diepste dromen het jij kom deel. En met je lachjes en je swinkies, mijn hart kom stil. En ik wonder soms wat jij zou zeggen, als ik die legkaart van mijn leven voor jou uitleg.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!